Ing'ombe yangu jare kuire yoga. Ing'ombe yangu jare kuire yoga. Ing'ombe yangu jare kuire yoga. Ing'ombe yangu jare kuire yoga. Ibate jare surura. Ibate jare surura magombe. Ibate jare surura. Ikange mbembe jare nienga. Ikange